0: Goedemorgen, ik ben
1: Morgen.
0: Balder en mijn auntie Emma wat vandaag verjaardag in mijn rentje kloeten en ze hebben een leuke dag.
1: Daarse, bye bye, dankie. Kathleen, bye dankie dat jij toelaat dat daar die boodschap doorkomt. Waardeer. Goedemorgen, morning.
2: Hartelijke goeiemorgen, Mr. Stanley.
1: Morgen.
2: Jason, ingehaken, ingeskaken. Wauw, dit is een prachtige, prachtige dag. Je niet kant van Kakamas in die Moorkap. Ja, vandaag was baie gelukkig. En dan kom Jakam de Jager met zijn verjaarsdag vandaag. Ja, goedheid en guns op zijn leven. Mag die heren voor me rijkelijk zijn. Al ons iedereen even maatjes daar in die streek. Hier is zomaar hartelijke, goed speciaal. Na vanmorgen aan die Enta. Daar aan die Monika en aan die Lieske aan vandaan. Ook zo'n eerlijk hartelijke groet vandaag. Een geseënde dag, Jason. Dankie voor jouw lekker program. Geniet het, baie liefde van Elzo en Dorien Cameron. Je rijdt een prachtige Noordkaap.
1: Kakamasse wereld. Kak, dit is nou lekker. Dit is nou lekker. Geniet het daar zo. Geniet het en nogmaals geniet het. Morgen.
3: Goeiemorgen, Jason. Dankie voor die carpe diems van. En dankie voor my seënwense van gister op my verjaarsdag. Seënwense aan Pastor M met sy geboortedag, Gods rykste seën op sy lewe, en mag Abba Vader hom nog vele jare spaar van bitter uit 'n pragtige Mosselbaai. Amen. En veilig bly, en hulle moet hulle vakansie geniet.
1: Daar sê nee, baie dankie, waardeer. Die laaste een of twee, dan gaan we ons gaan.
4: Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. En ek moet vir sy kinders dankie sê wat deel van dit gaan wees het. Maar as ek voorheen gewees het om 80 te maak, is genade in die hand van die Heere. En ek wil alles toewens en voor en toe vir nog jare van gezondheid wat die Heere om gaan gee. Baie dankie, Jason. Mooie dag aan allemaal.
1: Daar sê baie baie dankie, en dis wat waar ons gaan haldroom, hier is die laaste een, dan is ons klaar met ons verjaarsdag versoeken. Goeiemorgen, Jason, wil net my maaikie Sally Herman van Oudtshoorn gelukwens met haar 70ste verjaarsdag. Alle lof en prijs aan ons hemelse vader, ook happy blessed birthday to her sister Polly Horn. Thank you, and that is all the messages that came through this morning. Daar sê, dit is waar ons halt roep, 26 minute oor die uur van 6 uur om half, ons nuus hoortepunte. Dit saam met Morne Peterson hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen en bye bye, welkom.

Ik volg de weersvoorspelling voor de Westenoord in Zuid-Kaap voor de rest van vandaag. Dus dinsdag, de eerste dag van september in 2026. Klinkere dorpen, Oudtshoorn, er is in deze dorp minimum 7, maximum 24 graden Celsius, gedeeltelijk bewolkt. Die kustgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg, Baai, 10, 16 gedeeltelijk bewolkt. De Hessequa, Albertinia, Ribbesdaal, Heidelberg, 7, 21 met mooi weer. Die Kannaland, Kallisdorp, Ladysmith, Zoar, 6, 25 gedeeltelijk bewolkt. Swellendam, 8, 21 gedeeltelijk bewolkt. En Uniondale, 7, 25 ook gedeeltelijk bewolkt. Weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, bezoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk maar die cellen.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om naar te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Môre almal, ja, Talia. Ek is hier van Dijsselsdorp. Sister Wilma van Gent. Gebore, getroud hy nie. Ek wil net graag vir die radiostasie sê, ouwe is hoe groot geword het mense. As mense groot geword het om te vra, dan bly hulle nie vra. Maar as mense nie groot geword het om te vra nie, dan vra hulle nie. Elke ouwe het sy plig. Elke ouwe het sy verantwoordelikheid. In my daad ek groot geraak, sonder dat mense by mekaar vra. Mense het mekaar geplan nie. Mense het oorweer na mekaar sy huise toe gaan knoppie. Al probleem is die, mense moet op mekaar plan met mekaar lopen vra en misbruik maar van olpijn en 370's.
1: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
2: Eden FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel.

0: naar u toe rechtstreeks hier vanaf de opening van de Africa Skills Kango Skills Center op Oudtshoorn. Ons sluit nou aan bij ons hoofdprogram voor die ambtelijke opening. U bly ingeskakel. Op hierdie stadium is daar eerst een muziek inleiding en daarna kom ons naar u.
1: I see you.

Goedemorgen Jason. Ik zeg dankie voor Carpe Diem, span. En dan wil ik bij je geluk zeggen. Hallo, Sebas. Ik wil net bij je geluk zeggen voor Pastor Malcolm. Geluk aan Ricky Jesus' zuster, Charlene Gerbse van Joods. En geluk aan mijn kleinkind Mark Windvoegel. En geluk aan Ivan Klaassen van Kallesdorp. Goedheid en guns op hulle lewe. Goeie gezondheid. En ek geef hulle allemaal Psalm 23.

Samsinheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Lagrantie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Can I get an amen this afternoon here in FM? Thank you for taking care of me. Ons kan net die Here vanmiddag loof en prys en eer en net vir hom dankie sê. For I know the plans I have for you. Ja, alle mooie dinge het die Here in store vir ons. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Ek sien dat die burgemeesteres van Volmoed is reeds ingehaak en ingeskakel. Christina, hallo jy.
1: Middag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseënde dag hê. Dan wil ek een pastoor Melkom de Jager baie, baie geluk wees met sy verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op sy lewe en mag daar nog mooie gezonde jare by sy lewe gevoer word en hy moet sy speciale dag lekker geniet. Was de Paul met een baie mooie dag daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooie dag, die zon skyn heerlijk.
0: Daar is Katrina van Volmoed. Ek is blij dat die sonnetjie heerlijk skyn. Baie, baie dankie vir daardie prachtige boodskapie. Dat ek net gauw kyk, wie kom hier dier? Dat ek gauw hier die ene keer net gauw vandag voordat ons nou in die ambtelikhede inklim. Fassie, asseblief, hou dit maar so kort as moontlik, die stemnotas asseblief toch Eden FM. Is een nieuwe seizoen wat aangebreek het, is die 1 September, en die hops gaan van nou af, gaan die hops maar rooi kaarte uitdeel. Soos om Willie, hy 30 sekundes reel, ek hou baie van dit om Willie, ek sal daar by jou moet kom kers opsteek. Maar Fassie, net omdat het vandag een nieuwe seizoen is wat aanbreek, is die 1 September, en is lente, gaan ek vir jou so klein bykie grasie gee.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag, Paula Hops, en middag ook daar is jou familie, Paula. Amal is een groet, Paula, wat my stem kan hoor. Dankie ook aan al die vorige omroepers, en hulle gesinne is ook vandag gegroet. En ja, Paula, amal, elke Eden maaikie, luister haar, amal is hartelijk, hartelijk gegroet. Paula, ek wil dan weer eens net daar aan Pastor Melkom, en dan ook daar is aan elkeen wat vandag verjaard, sê geluk op hulle verjaarsdag, as ook aan pastors kleinseen wat gebore was vandag. En dan ook aan my handsome prins, my alles in een, my seun, geluk op sy 27ste verjaarsdag, Imran. Mami wens jy net alles wat mooi is op jou pad, en ek weet hy syn gaan deurkom een van die dae, dan is jy op permanent fireworker. Mami is so, so trots op jou en so trots op die broer wat jy is vir jou sibling en die respectvol sien wat jy is vir mami. We love you so much and we miss you so, so much. Enjoy just your day, my son. We love you. Dankie, Paul. Mooi blij.
0: Fassie.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Net na dat advertentiebreek doen ons die ambtelike begroeting hier op jou Drive Time Show. Maar die weg gaan nie, die hops is nog weer terug.
4: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks ten slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat Boerewors ten slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat Rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken Leg Cotes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam ten slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: A very good afternoon once again. It is what it is in FM. Welcome to The Drive. Hoppa! Ms. Gabby Lou, waar is jy Gabby? Hartelijk goeiemiddag.
1: Alright, alright. Jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: Ek like hy Paula Hopes. Thank you, Gabby. Ashante, waar is jy, my prachtige dochterkie? Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Anke Poel. Ek is op Eden F en Westerke met Paula Massenbacham. Kom ons begin. Mama, vaart my huis toe.
0: Asseblief, mama.
2: Mama, roep my thuis toe.
0: Doen het, mama.
2: Sing vir my aguma, aguma, aguma, mama. Aguma, oeh.
0: Daai lachies wanneer in de... Doen het vir my. Luister dit. Luister dit, hy lach is van jou einde. Daar is Ashante, hier is Lima. Hartelijk goeiemiddag Lima, welkom bij de Afternoon Drive.
3: My name is Lima en I listen to Paula Hopes Kedops.
0: Lekker Lima. Groot nog je, hartelijk goeiemiddag. Welkom, welkom.
4: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Paula Massenprogram, Afternoon Drive. Hai, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ik gooi hem groot nog hier. Hier is Jody. Vat om, Jody.

It is my brrrr on the Drive Time Show. Special shout out to Pastor Malcolm de Jager celebrating his birthday today. Happy birthday, Pastor. Vanmiddag gesels ons oor regrets, maar niks ernstig, asseblief. Oh, groot asseblief. Regrets. Frank Sinatra sing regrets. I have a few. Dis waar ons vanmiddag sing. Na aanleiding van dit wat ek gedoen het hier op my WhatsApp status, daar het ek nou een fotoekie gaan opzet. Waar ek ops in pilot kleer is, ja, een uniform. En ek, die caption is dat die ops vanmiddag laag oor jou dak vlieg, ja. En ek het geweet wat gaan kom. Want, meeste van my vriendin wat nou commentaar gelever het, het gesê, jy is die pilot, wat so laag. Oor die Cape Town Stadium gevlieg. Nee. As ek hier en ek het ook die einde

0: Radio Rand, kom ons bly daarom vas lappie land en 0605552693. Kom ons kyk wie het deurgekom. Hallo, well, good afternoon.
1: Ops, gedoops.
0: Antima, middag sê.
1: Net baie geluk sê vir Pastor Melkam en vir Charlene Gertse, Ewan Klaassen en Mark Windvogel is vandag 20 jaar. Hola, jy ken ons van Markie.
0: Jy ken van Markie, Markie heb jy 20. En, jy moet Markie nou
1: dag. Ek hoop hulle dag nie so ver en alles wat mooi is. Dankie, Paula.
0: Njarrr. Baie dankie, Antima. Antima, terwijl jy nou op die lig is, is daar iets waar oor jy spyt is, nie, wat jy gedoen het, of nie gedoen het nie, en toe dink jy, dit is nou so'n groot saak. Maar achterna was het eindelijk maar baie lachwekkend geweest, baie komies. Deel het saam met ons, by 0605552693. Soos ek sê, dit moet nie heavy, zwaar goed te wees, ja, asjeblief. En dan even hartelijk goeiemiddag.
2: Ik
0: ga nog op
2: het
0: kinderen, dat is allemaal een goed kinderen. Bye bye! Sorry, Elsie. Dat is een andere greatness, dat is een eetijd, weet je. Oh, wie is dat? Wat zie je?
3: In de caravan of love.
0: Kavoek, zie je, gaat ze.
3: Everybody has a chance. Join the caravan of love.
0: Wees je mooi, man. Gooi ik het
3: I'm your brother.
0: Eina.

0: Thank you, Nivi. Song of Hope, right here on the drive. Bompie, goeiemiddag Bompelina.
1: Hi, goeiemiddag Paula, ops, kadops.
0: Middag sê.
1: Hi, nee Paula, jy laat my nooit meer opspring, nee. En waar sit het? Jy maak nou sommer weer my middag Paula, ops. Met my songkie Paula. En een mooi dagje bij jou Paula. En een mooi aantje. En wees maar rustig Paula. Zo zei jou eie Bompelinaakie.
0: Mijn eie Bompelinaakie. Thank you, Bompi. You don't have a bit this 4 o'clock. Yeah, Sebastian Coleridge with the 4 o'clock news. Thank you, Sebastian.

23 minute oor 4, hier is Mr. Mario met die padverkeersverslag, maar as een manier hoe ons hom inbring. Ons bring hom in met 'n klingel. En Mr. Mario se klingel klink so.

0: En ek kyk met Louder Beats, maak jy nie een fout nie. Jy maak nie een fout nie. Welkom, dis 19 minute voor 5. Dikkies en Dikkies is nou op die spyskaart, op die menu, op hierdie prachtige, lieflike, fantastische, briljante, besonderheidstekende, magnifieke dinsdagmiddag. En soos vroeger gevra, wat van die ding is Dikkies en Dikkies? Dikkies en Dikkies is enige ding wat net oppop. Ons het so een hele paar goedkies. Onder andere, my ochend was tamelijk bezig. Ek deel het graag saam met u. Ek het so'n bykie gaan uitdeel daar by die Silver Jug. Hulle het hulle sport by iemand gehad, die oudsoring takke, wat so by mekaar gekom het en meer geding het. Gewoonlik doen hulle dit by die jagers sportcomplex, maar ons weet ons nou van die groot financiële inspuiting wat daar plaas van die 9 miljoen plus vir die opgradering van die jagers sportcomplex. So hulle is, of hulle was in die Britsen sportgronde, ook bekend as Jaffie's Park. Daar het ek en Patrick vanoggend, my sien Patrick, bietjie klank opgesit en net die dag vir hulle ingekleed. En later het ek weer by hulle aangesluit en ek kon sien dat die Silverleeg het hulle self geniet. Die ander plekkie waar ek ook een draai gemaakt het, was by, die splinte nieuwe Africa Skills and Kangoo Academy hier in Oudtshoorn, om precies te wees, tussen Adelie en Draaistraat, langs Noordstraat, ja, daar is nog ander location daar, nee. Nou, hierdie akademie het van ochend, was bekendgesteld, dit sal, as ek reg is, Saterdag 5 September gaan dit aan die publiek bekendgesteld word. So paar stakeholders in die media en ja, alle betrokkenis was uitgenooi gewees na hierdie bekendstelling, want jy sien, en soos die burgemeester dit ook genoem het, dat hierdie centrum, Africa Skills and Kangoo Academy, is so nodig eintlik in alle gemeenskappe, want die vaardighede en die kennis van jongmense sal daar ontwikkel word, en jongmense word ook voorbereid vir werksgeleenthede. So, Africa Skills en Kangoo Academy, welcome to Oudtshoorn. So, daar was nou vinnig twee Dikkies en Dikkies. Nog eenekie wat ek ook saam met u wil deel, is die ding van, ek sit nou vanmiddag hier met my pointers aan, ek sit nou nog net so in my kleren wat ek vroeger vandag aangetrek het, ja, vanoggend aangetrek. En my point is deel van die uitrusting. Maar ek sê vir my goeie vriend, Frankie Kibero, ek sê vir hom, ek is bezig om my skoene uit te trap. Vir Saturday gaan. So my vraag, as een Dikkie en Dikkie trap, mense nog skoene uit, maar as jy nie veronderstel om jy skoene vir iemand te gee, om het uit te trap, ek weet ook nou die, ek weet die. Beverly, wat sê jy hartelijk goeie middag?
1: Hola, hopsa. Nee, dis my geboorte maand, September maand. Nee, ek hoor jy jou alles binnen in die rat, hou het so, Paula.
0: Lekker man.
1: Is net lekker, is Paula lekker is.
0: Al die pad.
1: Beverly.
0: Lekker, Beverly. Thank you. Goedemiddag, Paul Hops en die Eden FM familie, dis vloei so, Dikkies en Dikkies, is goedkies en kijkies. Nog meer Dikkies en Dikkies, net na die advertentiebreek hier op jou, nie advertentiebreek, die muziekbreek, ja. Muziekbreek hier op jou nummer 1 draadloos.

0: So ja, daar het ons agtergrond musiek ook uitgeloop en ons is gereed vir daardie beloofde musiekbreek. Sy smaak so.
1: Wow. Eden FM, this is your voice in paradise. My name is Paul Hamas. As lekker as het lekker is. Tell me you need me. Kom nou, Mikeys.

Ja, dat ook. Geen goede invasie, Hobbs. Nou, die Hobbs is hier. Die Hobbs is hier. I'm telling you, die Hobbs is hier. Ja, kom eens, stone zo'n beetje af. Ons nader nou voor favoriet is 5 to 5. Hier is Quincy Jones en James Ingram. 100 Ways.

You got a lover today. Fine 100 ways. Quincy Jones en James Ingram. Ja, dat is ons rol op jouw drivetime show. En mijn naam is nog steeds Paula Hopskedops. Goedemiddag Paula, jy is warm brother. Veilig blij, Cheryl. En baie dankie Cheryl. Ja, Cheryl sê ek is warm. dat is nou precies 5 uur. En when it's 5 o'clock, it is what it is. So now Zagouba is ready with your news, weather and financial indicators in Isikosa. Dan breek my laaste half uur aan, my laaste half uurtjie, en dan is het op praktijd. Oh, kan nie wacht, daar is iets wat wacht bereis. Een warm zaak.

Ja, lekker met de klanken van Dr. Hook's Sexy Eyes. Ik zeef jou, ik zeef jou. Oh, mensen. Brengen ons bij 18 minuten oor die uur van 5. Wanneer laatst het ons zo'n stukje van Cool in the Gang afgestof. Kom ons doen het op hierdie lekker, warme dinsdagmiddag.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.